gift. Dat valt wat mij je heet, brengt mij zo aan als een lijf en wild wordt, ik zie een vriendje worden. De veldje zetten ram in valt, zoals hons ram in de kranke haan. Maar goed, laat alle wilde tieren komen en dat laatste van haar opriemen. Mijn wiengordes en akkerstapen zijn verkloind en verwaarloosd van vreemde hoorts. Dat scheine stek woont mij je heet als een verlotene wildnis geworden. Die hebben dat gans verdorven en nu ligt dat de half dood. Dat ganse land is verdorven en geen jafte wat ram. Even alle kolenboy in de wildnis komen die aan verdorven willen. Dem haren zijn schwert vraat alles van een am land bij dat andere. Geen leven kan zich sicher zijn. Mijn volk heeft weet gezet en distan gearend. Zij hebben zich mij geschafft en nischt verdient. Wils de haar zijn euer zijn laat, moeten zij zich met ihre arend schämen. Dit is wat de haar zegt. Al deze nobas, die zo vraag op dat oefgoud ramklinden, want ik mijn volk Israël gegeeft had, wo ik van ihr land uitrieten, en ik wo Juda van Merdenmang de veldje ook uitrieten, aber no dem, dat ik aan uitgereten heb, wo ik ware lijftolichter de veldje zennen, en einen jiedren ware no zijn land, want ihr oefgoud es, brengen, en dan, wann sie sich dann bemühen waren, so zu leben als mein Volk soll, und sie dann waren an meinen Namen seien, so klar aus der Haar lebt, und es steht wie Baal ihr Versprechen zu geben, so als sie mein Volk emulierten, dann sollen sie Merdenmang mein Volk wohnen. Aber wann sie nicht nur noch trachten, dann wo ich ihr Volk utreten und dort verdorben, sagt der Haar. Kapitel 13. Dit ist, was der Haar zu mir sieht. Go mal und gib ein Steck Lienzeich, wat du dir amnemen kost, en nem die dat am, ober duk dat nich en wot en. En ek jink, ab dat wat de haar gesagt hat, en koft mir ein Steck tom ramnemen en nem mi dat am. En de haar seht en tweidet mol to mi, nem dat Steck tom ramnemen, wont du die gekoft hast, en dat du drachst, en go no dem Euphrat riefer en verstirk dat door en einen gespolden Stein. En ek jink no dem Euphrat riefer en verstirk dat Steck tom ramnemen, kreig so aus de haar mi gesagt hat. Da no eine längere Tiet, seh die Haare zu mi. Nu go no dem Euphrat riefer, en hol die dat Steck zum Raum nehmen, dat ek die seht, dat du dat du verstärken sollst. En ek jink no dem Euphrat riefer, en grof die steht no, en neem dat Steck zum Raum nehmen ware ab, van wo ek mi dat verstärken hat. Aber so as du die denken kost, wie dat Steck zum Raum nehmen verdarven, en nicht meier te brocken. Dann ward mi klar, wat die Haare sagen wol, en ek seht, dit is wat die Haare sagt. Krijg zo, wo ik al dat verkomen loten, met wond Juda in Jeruzalem zich zo veel meinen. Dit is een bijzit valk, en hoort nicht nur wat ik zei. De leven o je eien kopje vernemen, en gonen of raamde jetta, en kreien zich verdij en deinen dei. Nu worden ze zo zennen als dit Steck tom ram nemen, dat er nus te brokken is. Krijg zo als dat Steck, wat einer zich amneemt, zich aan den mens hält, zo heb ik, zegt de haar, alle Israeliten en al de lied van Juda aan mijn aangeholen. Ik deed zo dat zij mijn volk zennen zullen, en dat ik zal onerkend zennen en geloofd en geëerd worden. En dan zei aan dit, dit is wat de Haar, de Israëlier God is, zegt, jeder wienbordel zal val wien geveld zennen. En dan worden zij te die zeien, wer weet dat nicht, dat alle wienbordelen zullen val wien geveld zennen. En dan zei aan, dit is wat de Haar zegt, horchte mal, ik wo al die in dit land wonen, die kennigs, die op den Davids troon zetten, die priester en de profeten, en alle mensen in Jeruzalem, val en bedronken maken. En ik wo die einen je in dem anderen schmieden, of dat elren oder kinder zend, zegt de haar, en ik wo aan geen medlieden bewiesen. Mij wo dat nicht schuld zennen om aan, en ik wo nicht no jeven aan te verdorven. Horchte mal her, dat je nicht te groot, wils de haarhaft zijn woord gegeeft. Eert dem Haaren jünen Gott, eier hei dort laat dieste ewe jün waren, en je am zwei dieste op a boy jün verstorben in Hand fallen. Je luren, dort soll dach waren, en hei mag dort dieste verjünt, en so dat nusch te seinen es. Wann je nicht harchen waren, wo ich an mi hielen, will sie so protzig sind. Meine Augen waren dick waren, en meine Thronen sei erahnen, wills dem Haaren seine Herd wachgeführt wort waren. Sei dem König en seine Mutter, sat jün ganz leerch han, wils jene strame Kronen sind jün von der Kap gekommen. Die Städte im Süden sind belagert, du hast keiner werde raden kann. Dort ganze Jude ist wach geschlappt, du hast nischt geblieben. Kickte mal ab, seid doch, wer vom Norden kommt. Wort ist mit jene scheine